0: Handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam Meester Ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze zwaar. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en de mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk drie maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. In de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9. En het weer droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Let's go, girls.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Koraalriffen zijn onmisbaar voor miljoenen zeedieren. En voor ons. Want ze geven bescherming tegen extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Maar de riffen verliezen hun kleur en verdwijnen in razend tempo. Kom nu in actie met het Wereld Natuurfonds en geef koraal weer kleur. Ga naar wwf.nl/koraal.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Merwe Radio in de avond. Merwe Radio.
6: Tussen 6 en 8. De Wensput.
7: Hallo. De artiest van de week.

allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij de Wensput. We begonnen met de Motions, de artiest van de week, Everything That's Mine. En daarmee gingen we terug naar het jaar 1966. De Motions, een Haagse formatie uit de jaren 60 tot 1971 actief. En ze bestonden destijds uit Rudy Bennett, Henk Smitskamp, Robbie van Leeuwen en Siep Werner. Je hoort ze nog drie keer vanavond. We gaan terug naar de hitlijst van 30 augustus 1986 en daar hoor je veel hits uit. Gast deze week notaris De Vilder uit Hardingsveld Giessendam. Hij vertelt alles over testamenten, samenwonen en alles wat daarmee samenhangt. Verder heb ik ook nog een verzoekje, maar ook de beste muziek uit de hitlijst van 30 augustus 1986. Bruce Hornsby and the Rains and The Way It Is.

plaatje van Zoa Levi en bijgestaan werd zij door Snelle en ik zing. Ik heb hem vorig jaar ook al vaak gedraaid en dit jaar draai ik hem weer. Ik vind het toch een goede plaat. We gaan praten met onze gast van de week en deze week is dat notaris De Vilder uit

0: Uit Den Haag, dacht ik. Ja, die kant af.
1: Uit Den Haag, hier terechtgekomen. Maar nooit spijt van gehad.
0: Nee, het is hier ook goed toe. En ze bakken hier zeker brood. Zeker.
1: Ja, en verder heb ik een heel leuk gezin met een lief echtgenoot en drie mooie zonen.
0: Nou, heel mooi om te horen. Kunt u ook aan de mensen uitleggen wat een notaris precies doet en waarbij je een notaris nodig hebt? Want dat is niet voor iedereen duidelijk.
1: Nee, maar dat is eigenlijk wel een heel breed pakket aan de werkzaamheden.
0: Maar wat de meest gebruikelijke, zou ik dan zeggen?
1: Wat mensen het meest aanspreekt is het als je een huis gekocht hebt. Dan moet je voor de wet verplicht bij ons langskomen, voor het hypotheek afsluiten. Als je een wat groter schip hebt gekocht, dan moet via notaris worden overgedragen. Ook een plezierjacht kan dat zijn, hè? Maar wij maken ook veel samenleefcontracten, huwelijksvoorwaarden, testamenten, levenstestamenten. Hè? En BV oprichten kom je ook bij ons. Hè? Dus eigenlijk een heel breed werkterrein wat dat betreft.
0: Dat bedoel ik. Nou ja, goed, u hoeft het niet allemaal te benoemen, maar de meest voorkomende zou ik al heel fijn vinden en dat heeft u dus gedaan.
1: Precies.
0: Een notaris is in de eerste plaats onafhankelijk. Kunt u dat uitleggen voor sommige mensen die daaraan twijfelen? Want je hoort wel eens, ja, de notaris die werkt samen met de Belastingdienst. Dat is een fabel dat eigenlijk van de wereld uit moet, vind ik.
1: Nou ja, wij werken wel samen met de Belastingdienst, maar dat is een soort van noodgedwongen, omdat dat ons bij de wet is opgelegd. Hè? Wij fungeren als incassobureau voor de Belastingdienst. Hè? Als je bij ons een woning koopt, je moet overdrachtsbelasting betalen, dan moeten wij die incasseren en weer afdragen aan de belasting. Geeft voor ons heel veel administratie. Hè? Als wij een erfenis afwikkelen, moet erfbelasting ook weer via ons naar de Belastingdienst toe. Dus wij zijn eigenlijk een schakeltje tussen de klant en de Belastingdienst. Hè? Maar dat is een soort onbezoldigde ambtenaar. Wij krijgen daar niks voor. Hè?
0: Nee, u bent maar wel de onafhankelijkheid.
1: Wij zijn altijd onafhankelijk. Ja. Zeker, zeker. En we kunnen juist mensen adviseren in het nemen van maatregelen om juist belasting te besparen. Erfbelasting, zorgkosten en dat soort dingen.
0: Ik begrijp het.
1: Ja, dus wij zijn inderdaad onafhankelijk dat betreft.
0: Hè? Dat bedoel ik. Kunt u voor mij ook uitleggen voor welke zaken een notaris echt verplicht is? Ik dacht dat u min of meer al iets hebt laten doorschemeren in een eerder antwoord.
1: Ja, voor overschrijven van een woning, het vestigen van een hypotheek, het maken van een testament, het maken van een samenlevingscontract, huwelijksvoorwaarden, een verdelingsakte, een BV oprichten, een stichting oprichten, een vereniging oprichten. Allemaal in de wet geregeld, dat moet via ons.
0: We komen er straks nog verder op terug. Wat is het voordeel om bijvoorbeeld een samenlevingscontract, u noemde het net al, bij de notaris vast te laten leggen? Want er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, dat doe ik even zelf. Nee, maar dat is niet rechtsgeldig.
1: Het heeft geen enkele rechtsgeldigheid. En, het enige wat wordt geaccepteerd door de overheid, door een pensioenfonds, door de Belastingdienst, is een notarieel samenlevingscontract. Hè? En het geeft dus voordeel dat je eigenlijk een hele goede basisregeling hebt, hè? Voor een situatie van uit elkaar gaan of overlijden van een van twee. Hè? Dus een wereld van verschil met het niet hebben of wel hebben van een samenlevingscontract.
0: Ja, u heeft eigenlijk al direct antwoord gegeven op de volgende vraag. Mm-hmm. Waarom een voorbeeld van een samenlevingscontract, maar u heeft het al verteld.
1: Ja, met name partnerpensioenen. Als je niks regelt en een van twee komt overlijden, dan keert het pensioenfonds geen dubbeltje uit. Hè?
0: Nee.
1: Als er een samenlevingscontract is, krijgt de langslevende partner levenslang die pensioenuitkering.
0: We komen straks daar nog even terug, want ik heb er nog een vraag over. Dat in relatie tot trouwen. Wat wordt er allemaal in een samenlevingscontract vastgelegd?
1: Ja, wat ik zo'n beetje aangaf, hè? Het regelen van de kosten van de huishouding, partnerpensioen, hoe je moet verdelen als je uit elkaar gaat, eventueel een ongelijke inbreng in een eigen woning, hè, kan vastgelegd worden. Dus dat is eigenlijk de basisafspraken. Hè. En er zit dan een regeling in dat als een van twee komt te overlijden, dat alle gezamenlijk bezit automatisch naar de andere partner gaat.
0: Juist. Nou, wat zijn nou de kosten van het notarieel vastleggen van zo'n samenlevingscontract?
1: Het hangt een beetje van de situatie af, hè. Maar
0: kan meestal, natuurlijk verschillen.
1: Ja, meestal zit je rond de €500 zo'n beetje.
0: Ja,
1: voor een los samenlevingscontract.
0: Goed.
2: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

0: horen we Notaris de Zinkel straks nog een keer. Maar eerst draaiden we natuurlijk nog onze muzikale trilogie uit de hitlijst van 30 juni 1986 met de Pasadena Dream Band en Zandvoort aan de Zee. Daarvoor zat Janet Jackson en Nasty. En we begonnen met El DeBarge, Who is Johnny? De volgende plaat is direct een verzoekje en die draai ik voor Wout Kraak. De Golden Earring, ze staan klaar. En Bombay.
1: De Wensput met Jan.

0: De achtste plaat is een instrumentaaltje en dit keer een heel speciaal plaatje uit 1964. De Radio Caroline Tune en dat was Rinky Dink en daarmee kwamen ze in 1964 rond Pasen de ether in. We gaan verder met onze artiest van de week, The Motions, Tonight We Be Stoned.
1: De artiest van de week.

0: Een van mijn favorieten, Marilyn Martin, draaiden we en Move Closer. Dan gaan we opnieuw praten met onze gast van de week, notaris De Vilder, notaris te Hardingsveld Giessendam. Hij vertelt alles over testamenten en wat je er allemaal van moet weten.
1: De gast van de week.
2: Wat zijn de belangrijkste verschillen nou tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?
3: Daar kan er heel kort over zijn. Er is geen enkel verschil. Het is een, voorheen zat er nog een klein verschilletje in ten opzichte van kinderen. Dan moest binnen een partnerschap moest de vader een kind nog erkennen via de rechtbank. Maar dat is er ook uitgehaald. Hè? Dus er zit eigenlijk juridisch geen enkel verschil tussen een huwelijk of een geregistreerd.
2: Dus wat je ook doet, het is, als je het dus vast hebt laten leggen, dan maakt het geen enkel verschil.
3: Het is precies hetzelfde. Het heet alleen anders.
2: Het heet alleen anders. Nou weten we natuurlijk allemaal, en u heeft het net al opgenoemd, ook bij het kopen van een huis is een notaris nodig. Wat wordt vastgelegd en wie moet de overdrachtsbelasting betalen? En hoeveel is dat ongeveer?
3: Ja, nou, wij zorgen dat als een woning wordt verkocht, dan zijn wij de onafhankelijke partij die zorgen dat de woning juridisch op naam van de koper terechtkomt. Hè? Wij controleren eerst of het huis hypotheekvrij is, of het geen monument is, of er geen beslag op zit, of de verkoper het ook daadwerkelijk mag verkopen. Hè? Dus dat controleren we van tevoren.
2: Nou, gaat naam... Dus dat hij het volledig eigendom heeft.
3: Ja, vol eigendom. Hè? Ja. Het kan nog in een scheiding zitten, het kan nog in een erfenis zitten. Hè? Dus dat is best wat uitzoekerij. We zorgen dat de hypotheek van de verkoper er afgaat van tevoren. Hè? Dat het hypotheekvrij naar de koper kan. Dus wij garanderen de koper, hè, een onvoorwaardelijke eigendom. Dat is eigenlijk onze wettelijke taak. En overdrachtsbelasting, dat is een dingetje. Dat zijn tegenwoordig 4 tarieven. De koper moet altijd betalen. Tenzij wordt afgesproken dat de verkoper betaalt. Kan ook, hè, vrij op naam.
2: Gebeurt dat wel eens in de praktijk?
3: Ja, gebeurt wel eens. Dat, vooral bij nieuwbouw, hè, betaalt de verkoper de overdrachtsbelasting. Of de BTW. 4 tarieven. Er is 0% voor een starter tot 35 jaar. Hè. Die krijgt 0% overdrachtsbelasting. We hebben 2% is het normale tarief voor een partij die een woning zelf gaat bewonen. Dan hebben we nog 8%. Dat is de koper die een woning koopt om te gaan verhuren. En we hebben nog 10,4%. Hè, maar dat is voor een bedrijfspand.
2: Dus hebben we 10% voor een bedrijfspand.
3: 10,4, ja.
2: Dat is best wel aardig wat.
3: Ja.
2: Nou, wat houdt nou die verklaring overdrachtsbelasting startersvrijheid in? Volgens mij heeft u net al het tarief genoemd.
3: Ja, de vrijstelling. Hè?
2: Dat is dat nul?
3: Dat heeft de overheid een keer ingesteld om een starter op de woningmarkt te helpen een huis te kunnen kopen. En toen hebben ze voor iedere koper tot 35 jaar. En voor een woning met een grens, even uit mijn hoofd is het nu 530.000 euro geloof ik, is 0% overdrachtsbelasting.
2: Dus alles wat er... Kopen ze een duurder pand, dan zit het er wel op.
3: Dan is het op het hele bedrag gewoon 2%. Ja.
2: Welke kosten heeft nou de verkoper? Want we hebben het net natuurlijk over de kopers gehad. Maar de verkoper die heeft natuurlijk ook kosten.
3: De verkoper die heeft doorgaans de kosten van een makelaar. Ja, maar dat gaat buiten ons om. Een verkopende makelaar. Hè, die wordt vaak via ons afgerekend. En de kosten die hij bij ons maakt. Dat is de identificatie. Hè. We moeten een verkoper ook natrekken. Van bestaat hij wel? Is hij getrouwd? Klopt alles? Hè. Is hij niet failliet? Is hij niet onder curatele? En hij betaalt de kosten van het vrijgeven van de hypotheek. Dus het afhalen van de hypotheek. Maar dat is niet meer dan een paar honderd euro.
2: Nou, bij verkoop van de woning geldt ook nog een informatieplicht. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Want als je een woning koopt als koper, dan wil je weten, ja, wat je koopt. Hè? En een koper heeft een onderzoeksplicht. Die moet kijken zelf wat koop ik eigenlijk. Hè? Alleen een verkoper heeft ook een informatieplicht. Als je een huis verkoopt en je weet dat het bij windkracht 6 en regen daar gaat lekken, ja, dan moet je dat aan de koper vertellen. Hè? Dus alles wat je weet of had kunnen weten, wat markeert aan de woning, dat moet je aan de koper vertellen.
2: Wat gebeurt er nou wat als dat later pas aan het licht komt?
3: Ja,
2: kunnen ze dan verhaal maken?
3: Ja, dat heet een verborgen gebrek. Hè? En als je kan aantonen dat de koper dat had kunnen weten, dan kan je de verkoper daar nog voor aansprakelijk stellen.
2: komen we bij de bedrijfsvormen terecht. Dat is ook een hele juridische winkel. Ja. U bent natuurlijk nauw betrokken bij rechtsvormen, bij bedrijven of veranderingen daarbij.
3: Ja.
2: En bij verenigingen en stichtingen. Kunt u daar iets over vertellen?
3: Ik had een beetje verteld. Hè. Dat is gewoon in de wet geregeld. Hè. Oprichten van een stichting, oprichten van een vereniging, het wijzigen van statuten van de vereniging moet allemaal via ons. Oprichten van een BV, een CV moet allemaal via ons. Hè. Alleen een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, dat kunnen mensen zelf regelen. Dat hoeft niet via notaris. Maar alle andere
2: regels. Dat is de enige uitzondering.
3: Enige uitzondering. Alle anderen die lopen via ons.
4: De maand van de week.

0: Maar de twee platen uit de hitlijst van 30 augustus 1986, zojuist BZN, die deden ook volop mee in dat jaar. En La France, er werd ook veel gedraaid tijdens Radio Tour de France. En Chris de Burgh, daar begonnen we mee, en The Lady in Red. We gaan weer terug naar een ander jaar, de jaren 70, Bos Keks 1978 en The Lido Shuffle.
1: De Wensput met Jan Keij.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Welkom terug in het tweede uur van de Wensput tot de klok van 8 uur. We begonnen met de Motions, onze artiest van de week. En ik noem ze de namen nog even op. Rudy Bennett, Henk Smitskamp, Robbie Verleeuwen en Steve Werner. We draaiden Miracle Man, een van hun hitjes uit de Nederlandse pophistorie. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over de kernramp van Tsjernobyl. Die vond plaats dus in datzelfde jaar, 1986, wat we behandelen. We hebben de top 33 augustus klaarstaan. En we besteden ook nog even aandacht aan de brand in Ottoland. Dat gebeurde op 28 februari 1986. En het trof 38 mensen in dat kleine dorp. We blikken er even op terug. Verder hebben we natuurlijk de prijzen van 1986. En we laten een fragment horen van de uitvindersbeurs. Die werd gehouden in Brussel in datzelfde jaar. In onze rubriek TV en film van toen, de tune van Ook Goeiemorgen. De volgende plaat is er eentje van de Blues Brothers, Everybody Loves Somebody. Wat is dit een geweldig nummer.

0: Toen Nieuws.
1: Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Op het Russische tv-journaal werd melding gemaakt van 2 dodelijke slachtoffers. Maar in Kiev gaan er geruchten dat het er 2000 zijn. Het vuur in de kerncentrale lijkt nauwelijks te blussen. De Sovjet-Unie heeft hulp gevraagd in Zweden en West-Duitsland. Het ziet er naar uit dat de luchtstroom met radioactieve deeltjes nu in de richting van Polen en Tsjechoslowakije gaat. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ons land te maken zal krijgen met gevaarlijk hoge radioactiviteit. Wel zullen er meer en intensievere metingen worden gedaan, zoals altijd al gebeurt op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven.
2: Dit is de meetwagen die we gebruiken om radioactiviteit in lucht te meten. We zuigen de lucht aan via deze pomp en dit filter. De radioactiviteit wordt op het filter verzameld en die kan dan binnen in de meetwagen gemeten worden. Dit is de meetopstelling van het RIVM in Bilthoven die gebruiken om radioactiviteit in luchtstof te meten. Dit is een normaal achtergrondspectrum. Wanneer we radioactiviteit uit een wolk hadden moeten meten, dan hadden we hier wat lijntjes moeten zien. Die zijn er niet, dus er is geen extra radioactiviteit aanwezig op het ogenblik.
3: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

0: Voor de tweede keer vanavond was hij te horen, de muzikale trilogie. En dit keer dus van 30 augustus 1986, de top 3. Met op nummer 1 UB40, Sing Our Own Song. Daarvoor Mattia Bazar en Ticento op 2. En we begonnen met MC Miker en DJ Sven en de Holiday Rap op 3. We gaan het hebben over de brand in Ottoland, ons buurdorp. En dat gebeurde op 28 februari 1986 en 38 mensen werden daardoor getroffen.
1: Goedenavond. Een enorme brand heeft vanavond het dorp Ottoland in de Zuid-Hollandse polder Alblasserwaard in rep en roer gebracht. De schade is groot. 10 boerderijen en huizen zijn in vlammen opgegaan. Ze stonden in het midden van het ruim 2000 inwoners tellende dorp Ottoland, dat een onderdeel vormt van de gemeente Graafstroom. De brand brak tegen 8:30 door nog onbekende oorzaak uit in een schuurtje naast een boerderij. Door de sterke wind greep het vuur snel om zich heen. Ruim 100 brandweermensen van 12 korpsen hebben met groot materieel geprobeerd te redden wat er te redden viel. Maar ze konden niet voorkomen dat de 10 boerderijen en huizen in de as werden gelegd. Alle bewoners kwamen met de schrik vrij. Ze werden in eerste instantie opgevangen in het plaatselijke Groene Kruisgebouw. En even na 11:00 werd het zijn brandmeester gegeven.
2: Maar Ottoland, dat ligt in de Alblasserwaard, zeker 32 mensen dakloos geworden. De gemeente heeft ze intussen opgevangen.
3: De Wensput

0: terug naar 1968. We draaiden Eddie Floyd en de Big Bird. Daarvoor een plaatje op verzoek draaide ik voor Tony Kraak, Bee Gees en Alone. We gaan even terug naar de prijzen van 1986. Een jaar waarin we natuurlijk nog gewoon met guldens betaalden. En de euro die bestond nog helemaal niet. Maar wat kostte de dagelijkse boodschappen en de benzine in die tijd, wanneer we de prijzen van toen omrekenen naar euro's? Een liter benzine kwam in 1986 gemiddeld uit op 94 eurocent. De benzineprijzen konden overigens het hele jaar behoorlijk schommelen. In augustus werd aan de zelftankpomp bijvoorbeeld nog 1,39 gulden voor een liter normale benzine gevraagd. En dan de boodschappen. Voor een kilo aardappelen betaalde je ongeveer 28 eurocent. Een heel brood kostte 98 eurocent. Voor vlees moet je wat dieper in de buidel tasten. Een kilo hamlappen kostte 7,23 euro. En een kilo riblappen 6,92 euro. Een kilo kaas 5,79 euro. En een ei dat kostte 11 eurocent. Ook koffie was in verhouding, net als veel andere boodschappen, behoorlijk prijzig. Voor 500 gram koffie betaalde je ongeveer 4,14 euro. Een halve kilo margarine kostte ongeveer 89 eurocent. En voor een liter melk was je ongeveer 60 eurocent kwijt. Een kilo rijst 1,62 euro. En een pakje van 250 gram roomboter kwam uit op 1,12 euro. Voor een kilo suiker betaalde je 1,06 euro. En dan nog een kopje thee erbij. Voor 80 gram betaalde je omgerekend ongeveer 66 eurocent. Als je deze bedragen zo hoort, lijkt 1986 misschien een goedkope tijd. Maar daarbij moet je natuurlijk niet vergeten dat de inkomens toen ook een stuk lager lagen. Het modale inkomen bedroeg in 1986 18.605 gulden, omgerekend 8443 euro. Het zijn dus vooral de verhoudingen die het interessant maken. Een liter benzine voor nog geen euro en een brood van minder dan een euro en een ei voor 11 eurocent. Dat waren de prijzen van alle dag in 1986. Wie toen bij de kassa in de supermarkt stond, rekende natuurlijk nog niet af in euro's, maar gewoon in guldens en kwartjes. Wat een tijd.
1: De artiest van de week.

0: Terug naar de hitlijst van 30 augustus 86 deden we met de House Martins een Happy Hour. Daarvoor ons artiest van de week voor de laatste keer vanavond. The Motions, dit keer met Wasted Words uit 1966. We gaan het hebben over de uitvindersbeurs. Die vond plaats in Brussel. En dat gebeurde ook in het jaar 1986.
1: Dat was Toen Nieuws.
2: Vertegenwoordigers van 18 Europese landen hebben onlangs besloten de doelstellingen van Eureka om te zetten in concrete projecten. Door intensieve internationale samenwerking moet Europa zijn huidige positie op het gebied van hoogwaardige technologie kunnen behouden. Vooral de jeugd moet ervan doordrongen raken dat high-tech, zoals dat tegenwoordig heet, het leven makkelijker kan maken en veiliger. In dat kader zal de auto-industrie binnen het Eureka-project naar wegen zoeken de schadelijke effecten van autorijden op het milieu waar mogelijk te beperken. Ook op het gebied van medische apparatuur is ruimte voor verdergaande ontwikkeling en innovatie. Met geld van Eureka kunnen nieuwe en op de toekomst gerichte plannen dankzij gezamenlijke inspanning realiteit worden. Wat de lasertechniek betreft weet Europa zich te midden van Amerika en Japan al van een vooraanstaande positie verzekerd. High technology heeft de onverdeelde aandacht van de jeugd, die bovendien aantoont dat techniek en gevoel uitstekend samen kunnen gaan.

0: Dat waren dan de laatste twee hits van 30 augustus 1986. Zojuist Wham en The Edge of Heaven. Daarvoor de Two Man Sound en de Disco Samba. Brengt ons bij de rubriek TV en film van toen. We laten de tune straks horen van het programma Ook Goedemorgen. In de jaren 60 al te beluisteren met Eddie Becker en Harme Siese. En later op Radio 2 en Hilversum 1 werd het gepresenteerd door Bart Verleeuwen. We laten die bekende tune, die we allemaal kennen, nog één keer horen.
1: TV en film van toen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon, zoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. Jullie gaan luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van Jan Trapman uit Beschensgraaf. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Beschensgraaf, Jan en Ria van Belen en William de Wee uit Sliedrecht en Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam wensen u en jou goed luisteren toe. Als u en jullie mee willen lezen en zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote koning Jezus. Het thema van deze avond is Liefde is. Naar aanleiding van 1 Korinthe 13, vers 6 en 7... zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Meditatie kerkbode van de vormde gemeente Ablassewaard West door dominee B.F. Jochumsen uit Goudriaan. We gaan u jou één lied laten horen. Psalm 118, vers 1. 1600 mannen zingen in Katwijk. CD, reist op voor Jezus.

Liefde is, daar zijn heel veel mooie dingen over te zeggen. Maar wat Paulus over liefde schrijft in 1 Korinthe 13 is het mooiste. 1 Korinthe 13 is het liefdeslied bij uitstek. Dat is onovertroffen. 1 Korinthe 13 is het hooglied, het lied der liederen van het Nieuwe Testament. En dan niet abstract, maar heel concreet. Hoe de ander ook reageert, hem of haar blijf lief hebben. We gaan u jou één lied laten horen. Liefdeslied. Het wordt gezongen door Soli Deo Gloria uit Urk.

Wat liefde is, leert ons de Bijbel. Want God is liefde. Gods liefde zie je in Christus. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Met kerstfeest vieren we Gods opzoekende liefde voor een wereld verloren in schuld. Wat de inhoud is van de opofferende liefde van Christus, zien we op Golgotha. Liefde moeten we daarom leren van God. We gaan u en jou één lied laten horen. Liefde Gods. Massale koor en samenzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort. CD Liefde. Massale koor en samenzang.

De liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar de liefde verheugt zich over de waarheid, schrijft Paulus. De liefde is niet blij over het verkeerde, maar over het goede, de waarheid. De liefde kent geen leedvermaak, geen wraakzucht, maar verdriet over de ellende en zonde. De waarheid hebben we lief. Waarheid is hier niet iets verstandelijks. Waarheid is het tegenovergestelde van ongerechtigheid, zonde. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En hij wil dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. We gaan u en jou één lied laten horen. Gods liefde. Het Urken Mannenkoor, Halleluja. Onder leiding van Jan Quintus Zwart. Zingt het CD Zijn Verbond Gedenken.

dektaal dingen. Dat betekent niet dat je alles over je heen laat gaan. Geen oppervlakkige lievigheid. In liefde moet de waarheid gezegd worden om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onrecht mag niet getolereerd worden. Want dan laat je slachtoffers in de kou staan. Maar in de liefde leef je niet overal kritiek op. Ga je niet mokkend en mopperend door het leven. Wanneer je een stroopbeet in de weg gelegd wordt, word je niet gelijk boos. Want in het geloof kun je veel relativeren. Je leven wordt niet bepaald door omstandigheden, maar door God. Omdat er liefde is en vertrouwen op God, zijn veel dingen niet zo belangrijk meer. We gaan u en jou één lied laten horen. Liefde was het, door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD vol van majesteit.

De liefde- en gelooftaal dingen, dat is niet iets vaars, alsof je alles voor een zoete koek slikt. Alles aanneemt wat men zegt, niet goed gelovig zijn, maar ook niet kwaaddenkend zijn. Achter iemands woorden wat zoeken en die anderen daarom veroordelen, naar beneden praten. De liefde denkt geen kwaad, is niet achterdochtig, kwetst niemand. Dus niet snel klompottheorieën geloven. De liefde gelooft ook dat alle dingen mogelijk zijn door geloof in God, de Almachtige. Voor God is namelijk niets te wonderlijk, niets onmogelijk. De liefde gelooft alle dingen en schrijft daarom niemand af. Voor iedereen is verandering mogelijk. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 116, vers 1, 2 en 10. Door Christelijk Streekmanenkoor ASAF uit Haringsveld, Giessendam, onder leiding van Wout Wolters, CD My Lord, What a Morning.

De liefde hoopt alle dingen. Dat is ook niet iets vaars, zoals het beste er maar van hopen. In het geloof past geen doemdenken. De toekomst ligt immers in Gods hand. Ondanks felle strijd van de boze. Hoop geeft uitzicht voor de toekomst. Wat er ook gebeurt. Want we weten dat God erbij is. Dat hij meegaat. We vertrouwen op Gods liefde en macht. Hoop doet leven. Te midden van alle zorgen, hoe groot de crisis ook is. Liefde betekent dat je elkaar wilt vertrouwen en het goede hoopt. Hoop op God, beschaamt niet, want God laat niet in de steek. Liefde heeft hoop, zelfs over dood en graf heen. In het geloof is er altijd iets om naar uit te zien. We gaan u en jou één lied laten horen. Een toekomst vol van hoop, door Sela, CD... Thuis.

De liefde verdraagt alle dingen, heeft lange adem, houdt het vol te midden van kruisdragen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Dan hoef je niet te bezwijken. Liefde kan tegen een stootje. Verdragen heeft alles te maken met dragen. Liefde is bereid veel te dragen. Onder andere de fouten van de ander. Het is goed om daarbij meer te zeggen. Wanneer iemand ons kwaad doet, moeten we die ander terechtwijzen, zegt de Heer Jezus. Lucas 17, vers 3 en Matthäus 18, vers 15. In aansluiting bij onder andere Leviticus 19, vers 17. Het kwaad, de zonde moet stoppen, maar de liefde voelt zich niet snel beledigd. Zij zet het de ander niet betaald. We gaan u en jou één lied laten horen. De kracht van Gods liefde. CD Kom Ga Je Mee, Willemijn. Zingt op de leukste plekjes in Nederland.

Deze liefde is meer dan een gevoel, meer dan genegenheid. Gods liefde is gevende liefde, onbaatzuchtige liefde. Deze liefde wil er niet beter van worden, maar wil het beste voor de ander. Wanneer we dit tot ons door laten dringen, zien we onze liefdeloosheid, onze schuld. Maar zie vooral op de liefde van God in Christus. Bij de Heer Jezus zie je deze liefde volmaakt tot aan het kruis van Golgotha. Liefde voor een ieder, ook voor degene die het moeilijk maakt. In zijn vergevende liefde wil God ons geven om in deze liefde te wandelen. Meditatie, kerkbode, hervormde gemeente, Alblasserwaard West, door dominee W.F. Jochemsen uit Goudriaan. We gaan u en jou de laatste twee liederen laten horen. O liefde, Gods, oneindig groot. 1600 mannen zingen in de Nieuwe Kerk in Katwijk. CD, dat zere zegen op uw daal. U zij de glorie, het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht onder leiding van Hanna Rijken zingen liederen uit het liedboek. CD met hart en ziel 2. Advent en kerst, 40 dagen tijd en Pasen.

Luisteraars, we zijn aan het einde van ons programma gekomen. Jullie hebben geluisterd naar Goed Nieuws voor U, Interkerkelijk. Het programma van de Zendgroep Kerken. Ook bij het volgende programma Woord en Muziek van 9 tot 10 uur kunnen u en jullie luisteren. En elke zondagmorgen is er een programma van 9 tot 12 uur. En elke dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30. Waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, wij wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn en in verpleeg, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die in rouw gedompeld zijn, die kortere of langere tijd geleden hun geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond. Voor straks een goede nachtrust toegewenst. En hopelijk tot volgende week. Shalom. Eer is een God. Vrede.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Cameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl.

Nu is het tijd. Nee, u hoeft echt niet eerst volmaakt te wezen voor een volgeling van hem te kunnen zijn. Ook hoeft u niet de Bijbel uit te lezen voordat u zeggen kunt: nu ben ik rein. Kom maar zoals u bent, met al uw falen. Met dat gevoel van: is het wel voor mij? U hoeft echt geen diploma te behalen waaruit zal blijken: nu hoor ik erbij. U hoeft niet vele trappen te bestijgen en zo uw blote knieën afgesloofd. Om Christus in uw leven te verkrijgen, heeft u niets anders nodig dan geloof. Nee, u hoeft echt niet eerst volmaakt te wezen voor hij uw hart en uw verlangen vult. Hij wil zelfs uw ongeloof genezen. Hij, de volmaakte, droeg reeds alle schuld.

2 Korinthe 5, vers 1. Wij weten dat wij een gebouw van God hebben in de hemel, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Boven het verhaal staat, kunnen wij het zeker weten? Het grote vraagstuk voor ons mensen is, wat zijn we en waar zijn we als dit leven eindigt? We weten allemaal dat aan ons bestaan hier op aarde vroeg of laat een einde komt. Maar we weten niet hoe het daarna zal zijn. Toch schrijft iemand ons dat hij zeker dat hij weet en anderen met hem weten waar en hoe naar het leven ze zullen zijn. Hij schrijft dat de mensen in de hemel zullen zijn en een lichaam zullen hebben dat onsterfelijk is. Hij rekent zichzelf daar ook toe. Was de schrijver dan misschien zo'n goed mens? Zo'n bevoorrecht iemand dat hij dat kon zeggen? Of beeldde hij zich deze zekerheid in? Geen van beide. De schrijver, de apostel Paulus, heeft een tijd gekend dat hij een grote vijand van God was. Als jonge man woonde hij in een terechtstelling, steniging. Van een christen bij en hij stemde daar helemaal mee in. Later hielp hij eigenhandig, en dat tot in het buitenland, mee om andere christenen uit de weg te ruimen. Hij vervolgde de gemeente van God. Terwijl hij daarmee bezig was, liet God hem zien hoe groot zonde hij was. Toen keerde hij zich tot God. Hij beleed zijn schuld en werd door het geloof in de Heer Jezus Christus gered. Op grond daarvan wist hij zo zeker dat hij voor eeuwig behouden was. Later schrijft hij dat God er een bijzondere bedoeling mee had om hem, de voornaamste zondaar, te redden. Niemand kan nu meer zeggen dat je niet zeker kunt weten dat je in de hemel komt, want de grootste vijand en zondaar is gered. 1 Timotheus 1, vers 15 en 16. Paulus is een voorbeeld van hen die in de Heer Jezus Christus geloven, die ontvangen het eeuwige leven, voor altijd bij hem, in die eeuwige heerlijkheid.

Het moet je maar gegeven worden. Tante Ger was oud geworden en kon niet meer alleen zijn. Daarom was ze op een boerderij op kamers gaan wonen. Want ergens anders kan een boerin niet zo gemakkelijk aarden. Ze was een echt oud vrouwtje geworden. En ze zou het waarschijnlijk niet lang meer maken. Neef Hans zocht haar nog eens op en bracht het gesprek op de genade van God, die in het uur van de dood de enige zekerheid is. Plotseling klonk er een stem uit de keuken, waarvan de deur half geopend stond. De boerin maakte de koffie klaar en had alles gehoord. Maar het moet je wel gegeven worden. Ze kwam even later binnen en zette de kopjes met koffie neer. Daarop zei Hans: u zei in de keuken dat het gegeven moet worden. Zo is het maar net, was het antwoord. Wel, ik geloof dat u gelijk hebt, zei Hans. En hij pakte zijn Bijbel en las uit Johannes 4, vers 14 voor. Al wie drinken zal van het water dat ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Het zal ons dus inderdaad gegeven moeten worden. Precies, beaamde de boerin. Maar nu wordt het moeilijker, zei Hans. Want wat in Openbaring 22, vers 17 lees, is heel anders. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Het is allebei het woord van God. Maar moet het ons nu gegeven worden? Of moeten we het nemen? De boerin zweeg. En tante Ger ook. Maar in haar oude gezicht priemden de oogjes fel en aandachtig. Het is niet zo moeilijk, zei Hans. Het ene is even waar als het andere. U hebt hier koffie neergezet. Als u mij die niet had gegeven, zou ik niets te drinken hebben. Maar als ik het kopje nu niet neem en drink, zal ik evenmin iets binnenkrijgen. Zo ziet u. U moet geven, maar ik moet nemen. Daarop pakte hij het kopje en dronk. U voelt zeker wel dat ik het niet gepakt had als ik twijfelde of u het voor mij bestemd had. Zo is het met veel mensen die zo goed weten dat het ons gegeven moet worden. Ze twijfelen of God het heil wel aan hen wil geven en nemen het daarom niet. En dat terwijl de Heere zegt: wie wil, nemen. Het blijkt dus dat het helemaal niet de vraag is of God wel wil, maar of u wilt. Indien u wilt, mag u volgens Openbaring 22, vers 17 nemen en de Heere Jezus Christus tot uw redding aanroepen. Nee, het zal niet gebeuren dat iemand verloren gaat en aan God zal kunnen verwijten: u hebt mijn behoud niet gewild. Het zal precies omgekeerd zijn. Een eeuwig zelfverwijt. Ik heb niet gewild.

Hij is echt bij u. Hij zal hand in hand met u gaan, om u te leiden op de weg die hij voor u uitgekozen heeft. Als u valt, helpt hij u overeind. Als u zwak bent, zorgt hij voor de sterkte. Als u wankelt, ondersteunt hij u. Als u beeft van angst, bemoedigt hij u. Hij is echt bij u, ook als u het niet ervaart. Wees niet bang, want hij is uw God.

Lange rij voor de pomp. Een predikant ging tijdens de vakantie op weg. Hij ging in de rij staan om te tanken. De pomphouder werkte snel, maar de rij was lang. Eindelijk was de predikant aan de beurt. "Sorry dat het zo lang duurde, dominee," zei de jonge man. "Het lijkt wel alsof iedereen zich pas op het laatste moment voorbereidt op een lange reis." De predikant glimlachte. "Ik weet er alles van. In mijn vak gaat het net zo."

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Ook Nederland.